na hamay kan na de hiye fahe evren kula kantau ge nuba nati jaage raha evren libigat huwe adi evren na veendine azab hote